0: Best taste, best nourishment. Kellogg's Corn Flakes, easiest breakfast of all to prepare, and you get all those special vitamins. All that sunshine, all that rich golden energy, fresh country flavor. Best value, too. Kellogg's Corn Flakes, nourishing good.
1: With Corn Flakes each morning.
2: A nourishing good morning.
3: Sunshine breakfast, Kellogg's Corn Flakes, best for everyone.
0: The best to you each morning.
4: Raf Hi-Fi in Amsterdam-Zuid en Hilversum. Bij Raf Hi-Fi vindt u een internationale collectie kwaliteitsapparatuur. Levering van alle topmerken met minimaal 2 jaar garantie. En dat alles voor de interessante lage RAF-prijzen. Ook grammofoonplaten. Vestigingen Rijnstraat, Amsterdam-Zuid bij de RAI en de Hilvertshof in Hilversum. Raf Hi-Fi.
5: Join the Big L Lunchtime Shuffle Club on Facebook, where you can send your requests, messages and dedications. It's easy and fun. Join the Big L Lunchtime Shuffle Club on Facebook now.